0: aan zijn voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983, oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud. Ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: denk je wel wie je bent, joh. Een leuke hit voor de Spice Girls. Nog niet eens van zo heel lang geleden, vrienden. Anders gaat het wel een aantal jaren terug in de tijd. Het is juni. Het is zomer zo goed als. En ik heet je hartelijk welkom, want we gaan hem openen, hoor. De Friday Experience.
1: Hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.
0: Oh.

allerleukste muziek, de allerleukste discjockeys en de allerleukste programma's op Golden Oldies Radio. En dan heet u een goeiemorgen, want we beginnen deze Friday Experience met John hè, in de vroege ochtend en al die mooie classics op de radio tussen 8 en 10.

0: twee dames. Je hoorde net Belinda Carlisle en Leave a Light On For Me. Vrienden, ja, het is even nog wakker worden. Ook voor de discjockey heeft ze de gaten. Ik hoop dat u in ieder geval op een lekkere manier wakker wordt om aan deze laatste werkdag van de week te beginnen. En om u helemaal goed wakker te krijgen, hebben we een pikante stelling van de dag. Bent u er klaar voor?
1: De stelling van dit uur.
0: Ja.
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, het is ook de stelling van het uur, hè? Niet de stelling van de dag. Hier komt-ie. Ja, dat is een pikant hoor. Het hebben van seks kan gevaarlijk zijn. Jaarlijks belanden wereldwijd zo'n 5000 mensen op de eerste hulp door ongelukjes tijdens de seks. Nou, denkt u daar maar eens even over na. Hè. Is dat waar of niet waar? 5000 mensen op de eerste hulp vanwege de seks.

1979. Met Peaches and Herb. En Reunited. Dan heb ik nooit precies geweten wie nou Peaches en wie Herb was. Maar ik ben er eindelijk achter. Dankzij de computer en dankzij Wikipedia. Herb, dat was de mannelijke zanger. Hij heette ook Herb, met zijn voornaam. Herb Feemster. En het meisje, de dame, die heette dus niet echt Peaches. Maar die heette Linda Green. Weten we dat ook weer, vrienden? En sta nog even stil bij onze stelling van het uur. Hè? Of het waar is of niet waar, namelijk. Zoals wij beweren dat het hebben van seks gevaarlijk kan zijn. Want jaarlijks belanden er wereldwijd zo'n 5000 mensen op de eerste hulp door ongelukjes tijdens de seks. Ja, ik kan u niet vertellen welke ongelukken, want ja, er luisteren ook kinderen mee, hè. Dat gaan we niet vertellen. Hier zijn de Fortunes.

0: dit is altijd leuk hoor. Het goede doel. Je hoort de België. We zaten hier even te praten in de studio over het goede doel. En in het bijzonder Henk Westbroek. De leadzanger van deze band. En ik herinner me de podiumoptredens. Waarin Henk altijd niet kon dansen. Ja, ritmisch wiegen en handgebaren wordt hier genoemd. Ja, en het was op de duur zo leuk dat niet kunnen dansen van Henk Westbroek, dat je het ook weer leuk ging vinden. En het wordt zelfs genoemd, zie ik hier. Ja, in Google hebben we het even opgezocht voor u. België hoorde je van Henk Westbroek, vrienden. En dan nu de stelling van dit uur. Beetje pikant, kindjes even de oren dicht. Want wij beweerden namelijk dat het hebben van seks, dat kan gevaarlijk zijn. Jaarlijks belanden wereldwijd zo'n 5000 mensen op de eerste hulp door ongelukjes tijdens de seks. Nou, wat vond u? Is het waar of niet waar? Nou,
1: de stelling is...
0: Nou...
1: Niet waar.
0: Ja, het is niet waar. Er belanden niet 5000 mensen op de eerste hulp vanwege een ongelukje door seks. Nee, het zijn niet 5000 mensen, maar meer dan 15.000 mensen. Ja, het kan heel gevaarlijk zijn. Dus bedenk nog maar even wat u vanavond gaat doen. Voordat u naar bed gaat. Hè. Ja. En dan nu een toepasselijk plaatje. Hier is Hot.

0: speciaal om je alvast voor te bereiden op die prachtige tijd die eraan gaat komen, de zomer. Ja, nog, wat is het, ruime weken, dan begint officieel de zomer. En dan denken we aan zanden, aan stranden, aan zee en natuurlijk aan de Beach Boys en I Get Around. Vrienden, het is tijd voor wat educatie.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, en dit is heel leuk. Je hoeft er niet echt wat van te leren. Maar in ieder geval is het wel een hele leuke vraag. En ik hoop ook een heel leuk antwoord. We hebben de vraag te danken aan Bea Jansen. En ze zegt, ik ben al 17 jaar gelukkig getrouwd met een man die ik al ken vanaf de middelbare school. Hij heeft mij eigenlijk nooit hoeven te veroveren met een romantische of grappige openingszin. Zoals, heb je voor mij een platte grond? Want ik verdwaal in je ogen. Mm-hmm. Of, als jij een hamburger was, noemde ik jou McBeauty. Ja. Ze zegt, maar ik vind het wel leuk hoor, die openingszinnen. Ik weet niet of ze veel gebruikt worden. Maar ik zou wel eens aan ChatGPT willen vragen of hij of zij, ik weet niet of het een man of een vrouw is, ja, ik ook niet zozeer, of die nog een leuke openingszin kent die een man aan een vrouw kan stellen in een café of in een bar. Nou, dat vind ik een hele leuke, Bea. Dus we gaan even luisteren wat ze ons te melden hebben.
2: Als je iemand aanspreekt in een café of bar, werkt iets luchtigs en speels meestal beter dan een ingestudeerde pick-up line. Originaliteit en een glimlach doen vaak meer dan een perfecte zin. Mijn top 4. 1. Ik zit al 5 minuten te bedenken wat een goede openingszin zou zijn, maar jij lijkt me iemand die slechte openingszinnen meteen doorziet. Dus hallo, ik ben Naam. Zelfspot werkt vaak ontwapenend. 2. Even een belangrijke vraag. Ben jij hier voor de gezelligheid? Of probeer je net als ik te doen alsof je weet welke cocktail je moet bestellen? Makkelijk om een gesprek op gang te brengen. 3. Ik had met mezelf afgesproken dat ik vandaag minstens 1 interessant persoon zou aanspreken. Fijn dat ik die missie zo snel kan afvinken. Compliment, zonder overdreven te zijn. 4. Ik twijfel tussen 2 opties. Een originele openingszin verzinnen of gewoon eerlijk zeggen dat ik je graag wilde leren kennen. Ik heb voor optie 2 gekozen. Direct, maar niet te zwaar. De leukste openingszin is uiteindelijk vaak degene die natuurlijk klinkt als jij hem zegt. Zelfvertrouwen, humor en oprechte interesse zijn meestal belangrijker dan de exacte woorden.

wie kent ze nog? De dames van Cloud. En je hoorde Substitute. Ja, en zoals het er nu naar uitziet, zit het eerste uur er alweer bijna op. Maar niet voordat we even kijken naar de dag van vandaag. Deze vrijdag, aan het einde van de week.

hele mooie dag. Het is vandaag de dag van de verkeerde broek. Nou zijn er mensen die ik ken in mijn omgeving, die vieren elke dag de dag van de verkeerde broek. U kent ze waarschijnlijk ook, hebben altijd iets verkeerds aan. Maar ben jij degene altijd met de juiste mooie broek, dan kun je deze dag zeker gaan vieren. En hoe doe je dat? Nou, heel simpel.

talentkapbroek aan of zo. Doet er wat geks mee, hè? Ja, draag een te grote broek bijvoorbeeld. En sommige mensen zou ik willen afraden om een te kleine broek te dragen. Moet je niet doen, hè?

Niet alleen om een verkeerde broek te dragen dat deze dag wordt gehouden. Want de dag is ook bestemd om aandacht te vragen voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. En daar wordt geld voor ingezameld. Zodat er leuke dingen voor die kinderen kan worden gedaan. We gaan op weg naar het nieuws van 9 uur.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie. Bijna

0: 20% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

dat je ongetwijfeld nog. Wellicht heeft u erop gedanst. Nou, ik wel. Maar tenminste na 15 biertjes of zo, volgens mij. Dat was een hit uit 1976 van de Duitse formatie Silver Convention. En je hoorde Get Up and Boogie. Het opende het tweede uur van dit radioprogramma met John Dekker. Opnieuw een goeiemorgen. Ook in dit tweede uur hebben we zometeen een stelling. En mag u raden of het waar is of niet waar. We gaan daarvoor naar een ander Europees land. Dus zometeen daarover meer. En we hebben een vraag die we gaan stellen aan ChatGPT. Een vraag van Henk Thijssen uit Driel. Ja, ik kan

Nou, dat was tot zover dit bijzondere nummer van de Silver Convention. Zullen we nu maar wat echte muziek draaien? Ah, dat klinkt een stuk beter, hè? Ja. Op weg helpen we u naar het weekend met de Friday Experience hier op Golden Oldies Radio.

0: Ja, vrienden, en dan is het weer tijd voor dat ene bijzondere moment waar we allemaal een beetje naar uitkijken. Elke vrijdagochtend weer. Hij is verdwenen, wou ik zeggen.
1: De stelling van dit uur.
0: Hij is er. Hij is
1: er. Het waar?
0: Mm-hmm.
1: Of niet waar?
0: Ja, hier komt die stelling dan. In Schotland is het strafbaar wanneer je iemand weigert die bij jou thuis aanbelt om die persoon te weigeren het gebruik te maken van de toilet, wanneer die daar om vraagt. Dus in Schotland is het strafbaar wanneer je iemand weigert die bij je thuis aanbelt en vraagt of die van je toilet gebruik mag maken. Je moet dat toestaan. Waar of niet waar? En in Schotland, hè? Je hoort het over een plaatje of zes.

Heerlijke muziek om de ochtend mee te beginnen op de vrijdagochtend. Muziek van de Pet Shop Boys en Go West. Ja, wie ook west zijn gegaan, zijn natuurlijk alle mannen van het Nederlands elftal. Er zal ook al wel een vrouw tussen zitten om de rugnummers op te naaien of zo, op de shirt. Spannend hoor.

0: in België een gevierde presentator is. En die af en toe ook nog zingt. Hij kan alles, die man, hè. Ja, en dan is het nu tijd voor onze stelling van het uur. Wat wij beweerden is dat er in Schotland is het strafbaar wanneer je iemand weigert die bij jou thuis aanbelt en vraagt om van je toilet gebruik te maken. Ja, dan is het strafbaar om dat te weigeren. Is dat waar of niet waar?
1: De stelling is waar.
0: Ja, het is echt waar, hoor. Er is een wet in Schotland die het strafbaar maakt om iemand te weigeren die bij je aanbelt en vraagt of die de toilet mag gebruiken. Ja. Ik kan het me wel voorstellen op mijn leeftijd. Ja, daar kun je er wel eens om verlegen zitten.

begint de reggae ooit te vervelen. Nee, John, altijd leuk, hè? Jazeker. Je hoorde In The Circle en Rock With You. Gaan we nog even kijken naar de dag van vandaag, beste radiovrienden. Het is vandaag Internationale Falafeldag. Dus wat er vanavond ook op je bordje komt, zorg dat er wat falafel bij zit. En het is vandaag, ja, dat is een beetje mijn dag, denk ik. Het is Superman Day, oftewel Superman Dag. Daar mag je ook aan meedoen, hè, als je wilt, op welke manier dan ook. En weet je, dat is ook wel een leuke. Het is deze hele week, nog een paar dagen, ontmoet een partnerweek.

0: de stem van Katrina. En de formatie The Waves, die havengezelden. Een van die grote zomerhits van een flink aantal jaren geleden. Walking on Sunshine. Ja, zijn we weer toe aan een portie, parate kennis.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Dan is dit het juiste moment, zullen we maar zeggen. Want we gaan weer een vraag stellen aan ChatGPT. En die vraag is afkomstig van Henk Thijssen uit het Betuwse Driel. En Henk zegt, ja John, ik geef eerlijk toe dat ik af en toe een standje krijg van mijn vrouw. Omdat ik weer eens een beetje of op de bril heb geplast, omdat ik de bril niet omhoog deed.

0: vraag, naar aanleiding dus van zijn plasgewoonte. Henk die vroeg zich af, hoe gaat het met plassen op de maan? Stel dat ik op de maan zou wonen, met weinig zwaartekracht. Gaat die straal dan recht naar beneden? Vliegt die omhoog de lucht in? Gaat die veel langzamer naar de grond toe? Ik was daar even nieuwsgierig naar. Nou Henk, ik moet je zeggen, ik was er nooit nieuwsgierig naar. Ik had het nooit afgevraagd wat er met een urinestraal gebeurt. Maar nu jij deze vraag hebt gesteld, ja, ben ik ook wel benieuwd hoor. Dus we gaan het even vragen aan ChatGPT. Hoe gaat het plassen op de maan?
1: Je kunt er bijvoorbeeld dit grappige maanfeitje aan toevoegen. Op de maan valt urine inderdaad gewoon naar beneden. De zwaartekracht is daar wel 6 keer zwakker dan op aarde, waardoor de straal verder en langzamer door de lucht gaat voordat hij de grond raakt. De urine blijft dus niet zweven en gaat ook niet omhoog. Wel kunnen kleine druppeltjes zich door het luchtloze vacuüm anders gedragen en deels verdampen of bevriezen. Een astronaut zou er bovendien veel verder mee kunnen plassen dan op aarde, maar omdat er geen atmosfeer is, krijg je geen sierlijke boog zoals in een parkfontein. Eerder een verrassend maanprojectiel. Als er ooit een wedstrijd voor plassen op de maan wordt gehouden, zouden de records op aarde waarschijnlijk meteen verpulverd worden.

zou die grap al niet gemaakt zijn, vrienden, over de formatie Kool & The Gang. En je hoorde een van hun grote hits uit de jaren 70 of jaren 80, ik weet het niet meer exact, Joanna. Of zoals Kool & The Gang zingt, Joanna. Ja, vrienden, net dus een antwoord van ChatGPT over het plassen op de maan. En ze hadden het over het, ChatGPT, die heeft het af en toe wat moeite met de Nederlandse woorden. Het ging over het woord verplassen. En ChatGPT die maakte daar verplassen van, maar het ging om verplassen. Hè. Dat gaat op de maan, kun je kilometers of meters verplassen. Ik heb nou even opgezocht voor de mensen die het willen weten. Wat is het wereldrecord verplassen? Nou, dat staat op afstand op naam van ene Michael Dink. En die plaste in het jaar 2016 een afstand van 5,94 meter. Bijna 6 meter. Dat is een applausje waard, wou ik zeggen. En er is ook nog een langste plasduur in de wereld. En die staat op ongeveer 8,5 minuut. Geweldig, hè? Ja. Oh. muziek. Want we gaan op weg naar het nieuws van 10 uur. En zo meteen op deze stoel Hans Grotes. En die zal het ongetwijfeld over ons oranje hebben.

beste radiovrienden, met de mededeling dat het vandaag de Nationale Rode Roosdag is. En dat het dus de dag van Rusland is. Doe ermee wat u wilt. Maar vergeet het niet, hè. Ik wens je een hele fijne werkdag nog. Fijn weekend. En vooral veel plezier met alle programma's die je vandaag kunt horen op de Vrijdag Experience hier op Golden Oldies Radio. Nou ja, nog een klein stukje muziek dan. Heel veel plezier met Hans Grotes. Hij komt eraan, ja. Ik zie hem in de gang. Hé, Hans, nee, hier moet je zijn. Hier is de studio. Ja.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gallengal werken ongeveer

ditzelfde liedje. The Same Old Scene, Roxy Music, uiteraard met Brian Ferry uit zijn album Flesh and Blood. Je hoorde Same Old Scene. Goedemorgen, dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Dankjewel John Dekker voor jouw Golden Memories. En John loopt tegenwoordig op krukken. Ja, hij heeft er twee van. En hij weet het zelf nog niet eens. Wij noemen ze hier intern ook wel de geheugensteuntjes. Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Marmalade.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Zonder dat ze het wist, was zij zeg maar een beetje het voorportaal van Boney M. Geschreven door Frank Farian. De Oostenrijkse zangeres Gilla met Bend Me, Shape Me. Het is een oude hit van American Breed. En van Gilla gaan we naar de Nedertoon-tune van deze week. En dat is een gouden ouwe, een klassieker uit 1972. Cornelis Vreeswijk.
1: De Nedertoon-tune.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssens

0: weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Met het oog op de wedstrijd morgenavond van Nederland tegen Zweden, de Nederlandse zanger Cornelis Vreeswijk, een Nederlands van afkomst, geboren in IJmuiden, maar had ook wat Zweeds bloed in zich. En vandaar dat je hem dus hoorde vandaag als Nedertoon Tune op Golden.

Ondanks dat het een heel bekend liedje is, is het nooit verder gekomen dan de Tipperary in 1988. Tanita Tikaram. En het is a good tradition. Ja, goede tradities moet je handhaven. En wij hebben zo'n traditie in dit programma, de Toon Tunes. Straks na deze hit van de Sister Sledge, de wekelijkse cliffhanger. Een beetje een ode aan de man terwijl die nog leeft. Dat hoor je niet zo vaak, hè? Cliff Richard inderdaad. Straks een klassieker van deze man op jouw radio. Golden On.

kunt iemand maar beter bij leven eren. Vind je ook niet? Middels 85 jaar deze Cliff Richard. In de wekelijkse cliffhanger, dit keer Daddy's Home. Een oude hit uit 1961 van Shep and the Limelights. Later in 1973 ook een keer uitgebracht door Jermaine Jackson, de broer van. Titel was altijd hetzelfde. Daddy's Home.

wilde altijd linksaf, de platenmaatschappij rechtsaf. En rechtsaf betekende commercieel, de suite van hunzelf waren een hardrockband, altijd vergeleken met Deep Purple. Je kent ze van Wigwam Bam, onder andere natuurlijk. Uit 1972, Little Willie. Ga je niet vertellen wat

In de jaren 60 was hij drummer in de band Rick's Blues. Dat was een band samen met Rick Davies van Supertramp. En deze Rick Davies leerde Gilbert O'Sullivan piano spelen. En Gilbert ontwikkelde een eigen stijl. Hij speelde piano alsof hij drum speelde met een heel strak ritme. Dat hoorde je zojuist terug in Ooh Wakadoo Wakaday 1972. Hey, hallo, fijn dat je erbij bent. Dit zijn de Toontunes op Golden Oldies Radio en Dusty Springfield.

vrolijk of is het vrolijk? 1991, Amy Grant en Baby. Van origine een oude hit van Vince Gill. En dat is dan weer een hele bekende Amerikaanse countryster. Dan nu nog verder terug in de tijd. 1967, een song van El Martino. My Blue Spanish Eyes, moet ik zeggen. En de melodie is geschreven door Bert Comfort. En die is weer verantwoordelijk voor de African Beat. Het melodietje dat wordt gebruikt bij de Indische waterlelies in de Efteling.

Uit de tijd dat het nog ziekende snotneuzen waren. De broertjes Hanson. Jaren verder zijn ze erg volwassen geworden. Taylor, 7 kinderen. Zack, 5 kinderen. En Isaac, 3. En daarnaast zijn ze ook geslaagde zakenmensen geworden. Want ze hebben een eigen bierbrouwerij. Met een heel populair biertje. De zogeheten Pale Ale Hops. Ja, dat ligt voor de hand, nietwaar? Dit was een hit uit 1997 in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio, waar we nu wat Dixo gaan doen. Jaren 80 muziek, duet tussen René en Angela. I'll be good.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked.

Zo, is dat een binnenkomer aan het begin van dit tweede gedeelte van de Toon Tunes. Een nummer 20 hit in 1985 op 21 oktober. Het was toen ook de dag van 10 jaar lang onafhankelijkheid van Nederland voor Suriname. Tina Turner en natuurlijk Bryan Adams, je hoorde It's Only Love. Goeie ochtends, fijn dat je erbij bent. En wij gaan lekker door met die klassiekers hier op de radio. Dit komt uit 1984.

hadden ze in het verleden toch rare teksten en titels. In het vorige uur Oewakadoe Wakadee van Gilbert O'Sullivan en daarnet Obladi Oblada van de Beatles. Kan jou het schelen? Raar of niet raar, als het maar gezellig is. Het is vrijdagmorgen. Dit komt uit Nederland. Je hoort Full House.

verlicht je om de oren. Achtereenvolgens Full House, Standing on the Inside met het bekende gezicht van Frank Kramer, de oude sportcommentator uit 1976 was dat. En zojuist een oudje uit 61 van de Drifters in de uitvoering van CJ Lewis, Sweets for My Sweet. En dat was weer uit 1994. Yeah.

resultaat van het samenvoegen van grote pophelden. Zoals die Amerikaan Afrika Bambaataa en uit Engeland UB40. Het was een hit in 1988. En dat was de titel, geschreven door de drummer van UB40, Jimmy Brown. Van 88, meer naar het heden. Hoewel, 2011, wat vind je ervan? Ook alweer 15 jaar geleden. Dit is

Het was de eerste superhit wereldwijd voor Genesis. Toen net met Phil Collins erbij als zanger. Je hoorde Follow You, Follow Me, geschreven door Mike Rutherford. Zeg, het is tijd voor wat Franse les. Geen gezeik, geen gezeur, poetsen.

Zeer regelmatig heb je zo bij het samenstellen van je programma dat je aan het neuzen bent in je collectie en dan kom je ineens weer een liedje tegen dat je denkt van, oh, hoe zat dat ook alweer? Ik heb het even nagezocht. Dit komt uit 81. Het werd nummer 20 in de Nederlandse top 40. Het komt uit Tilburg. Je hoorde de News en OASC uiteraard in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Je luistert naar de arbeidsmineralen. En dit is een hele stevige uit 1977, als ik me niet vergis. Het is Ram Jam en Black Betty.

deze tijd waarin aanraken bijna verboden is, hoorde je Total Touch, Touch Me There. Een van de eerste kennismakingen met Total Touch en uiteraard zangeres Treintje Oosterhuis. Je hoort het hier op de zender waar alle klassieke hits alle ruimte krijgen. Net zoals deze uit de jaren 60. Leuke gouden ouwe.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Doe mij maar een pepermuntje. Rock'n'Roll is King, Electric Light Orchestra. Zo'n beetje aan het einde van dit programma. De Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Op deze zender straks onze eigen Lion King. Edwin Simonis en de Leeuwenkuil. Ik wens je veel plezier met hem. En uiteraard een heel fijn zonnig weekeinde. En succes morgenavond, hè.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. This is the-

plaat over een krant die te laat komt. Maar ze deden het vol verven. En het was het begin van de leeuwenkuil vandaag op deze prachtige vrijdag. Een Friday Experience van Jawelste. Met Hans Groters zojuist op de radio tussen 10 en 12 uur. En vanaf 12 uur tot 2 uur is het mijn beurt weer met de leeuwenkuil. Met dank aan Frank van Roosendaal. Die vorige week de show prachtig overnam. Nou, je hoort het, ik ben er weer. De stem is oké, geloof ik. Hoesten, dat gebeurt nog wel. Maar ik hoop dat dat gebeurt in de momenten dat jullie het niet horen. En ja, we gaan er wat van maken, hoop ik, met z'n allen. Smakelijk eten als je aan het eten bent. De verzoekjes zijn er natuurlijk ook. Die zijn nog van 2 weken geleden eigenlijk, hè, inmiddels. Maar is dat erg? Wel, nee. We hebben een verzoekje van Wessel Vaassen staan. Die vroeg om de Fat Larry's Band met Zoom. En hij krijgt hem vandaag te horen. Want ja, zo is het dan wel.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

week of twee geleden draaide ik een plaatje van de Hot 100 van Billboard uit de jaren 50. Waarbij ik zei van, nou, Matchbox moet daar aan geluisterd hebben. Ik denk, dan draai ik die een week later. Maar inmiddels is dat dus twee weken later geworden. Matchbox hoorde je uit 1980 met Buzz A Diddle It. En dat plaatje, dames en heren, was toch wel even fijn om te horen, dacht ik, hè? En dat zijn de dingetjes die gebeuren hier op Golden Oldies Radio in het huis van de lekkere hits. Waar we ook muziek hebben uit de categorie Shazammers. Ja, en dan zat hij ook nog in een televisieserie. Vraag me even niet welke, want ik zie er tegenwoordig wel heel erg veel. En ze lopen een beetje door elkaar heen. Maar ergens zitten dus de Flirtations met Nothing But A Heartache. En het was ook

Wat een mooi nummer van Dean Friedman, de enige die we van hem kennen hier in Nederland. Lydia, prachtig hè? Ja, dacht ik ook. Arnold Bosman vroeg hem aan. En Arnold, die weet van wanten wat dat betreft. Hij krijgt altijd weer de prettigste verzoekjes uit zijn typemachine. Zo zullen we even toetsenbord noemen. Ja. Hey vrienden en vriendinnen, dit is de Leverkaal. Golden Oldies Radio tot 2 uur. Met nu nieuwe muziek. En die zijn wel aangepast ten opzichte van de lijst die ik vorige week al had gemaakt. Want ik dacht van, nou kan nog wel eens een show maken. Maar het hoesten, dat voorkwam dat volkomen. En dat was best jammer. Maar goed, ja, ik zei al, Van Roosendaal heeft het prima overgenomen. Hè? Ik dacht het wel. De nieuwe muziek is nu van Berenice. Ik ruik een supertip. Ja, en over supertips gesproken, die hoor je dus elke maandagavond in Rob's Gouden Uurtjes. Hier op Golden Oldies Radio op de maandagavond van 7 tot 9 uur. En daar zal deze ook in te horen zijn. Everybody.

4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's gouden uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag.

plaat die ooit heeft gestaan als knaller op mijn pagina, maar dat is al heel lang geleden. Ik dacht, het wordt weer eens tijd voor Bob Seger en zijn Silver Bullet Band, want wat een plaat. Still the Same hoorde jij hier in de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits. En dames en heren, in die Leeuwenkuil hoort een dubbeldraai. En wat voor een vandaag. Een dubbeldraai met een groep die nog steeds plaatjes maakt, maar niet meer in de originele bezetting, want er zijn er een paar van overleden. Maar ze zijn er nog wel. Deep Purple hebben wij vandaag met twee van hun allerbeste en allergrootste hits. De Leeuwenkuil.

My Woman from Tokyo en Deep Purple's Black Knight hoorde jij in. Achtereenvolgens hier in de Leeuwenkuil op Golden Oldies in het kader van de dubbeldraai. En wat een fijne dubbeldraai. Ja, het was hun eerste hit, Black Knight. En hun grootste hit, dat was Woman from Tokyo, die je zojuist hoorde. En dan hebben wij de boekhouding weer gedaan. Kunnen we verder met het programma. En Wessel Vaassen, ik zei het al, die heeft een verzoekje al gehad. De Fat Larry's Band, daar straks. Met Zoom. Nou, we hebben nog iets van hem. Jazeker, uit de vergeten plaat op 100 pagina. Die je op Facebook vindt en waar jij dus ook nog lid van kan worden. Kan je ook plaatjes indienen. Die misschien een plaatje kunnen krijgen. Op tweede Pinksterdag 2027 in de vergeten plaat op 100 hier op de zender. En hij deed dat ook. Wessel met Ferdi Lancé. Deze komt van de GOR Vergeten Plaat op 100 Facebookpagina.

Dave Clark 5 op Golden Oldies Radio 1965, de Billboard Hot 100. Daar kwamen ze uit. In Nederland was dit geen hit, maar wel een hele fijn om te horen. En ook zeker leuk als je dan zo'n jingle draait met 70s, 80s en 90s. Er kan dus af en toe ook een 60 voorbij komen. Of een zero's, of een 10s, of een 20s. Ja, het zijn die dingetjes. Ze kunnen allemaal hier in de show op Golden Oldies Radio. Het is tijd voor het verzoekje van Jock Hartnagel. Hij heeft er ook 2 weken op moeten wachten op Bill Wyman en CC. Je suis een rockstar.

0: Now for something completely different.
1: Welkom. Je hebt ons gevonden.
2: Oké, let's go.
3: Dit is

van de Goo Goo Dolls. Prachtig om te horen hier op de vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio. Verzoek was van Bettina Christiana. En Bettina schreef een anderhalve week geleden ongeveer. Deze week bestaan ze 40 jaar, die Goo Goo Dolls. En ze doen nog steeds hun best. En dat klopt. Ze treden nog steeds op. Ze maken nog steeds platen. Maar die komen, helaas, pindakaas, niet meer in de hitparades terecht. Dat gebeurde wel met Iris. En ja, Bettina, ik ben blij dat je deze aanvroeg. Want die horen we niet zo heel erg vaak. Maar is wel erg lekker. En dames en heren, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. Maar nog niet helemaal. Dus ik kan nog een plaatje draaien. Dat is fijn. Ik kan er nog 2 draaien zelfs. Dus ik kom zo meteen nog even bij je terug. Maar nu gaan we eerst even stemoefeningen doen. Dat mag jij doen, want als ik het doe, dan ga ik hoesten. Dus, alhoewel, ik kan wel meedoen met... Ja, ken je

0: Ja, het is jammer dat ze het op het eind niet nog een keer doen. Hè? Dat ra-di-di-ding-ding. Mooi man. Ik hou ervan. Ja, uit 1995 de top 10 hit van de Mighty Dubcats. The Magic Carpet Ride. Op deze volle vrijdag. De Friday Experience hier op Golden Oldies Radio. En Fred van Laar kijkt vanaf de hoogte op ons neer en zegt... Het is goed jongens, ga zo door. Ja, zo'n gevoel hebben wij met z'n allen hier in ieder geval. Op deze vrijdag. En als je daar het verhaal niet van kent... Ja, daar is ook weinig meer van te vinden. Maar ik heb het je nu even in ieder geval verteld. Zometeen het nieuws van 1 uur. En gevolgd wordt dat door de ANWB. Als daar files zijn of niet. Ze vertellen het je sowieso. En daarna is uur nummer 2 van de Leeuwenkuil aanstaande. Met daarin nog een aantal verzoekjes. En veel meer andere leuke plaatjes. En over leuke plaatjes gesproken. Een 12-inch van Reckless. Van Africa Bambaataa en Family. Featuring UB40 als laatste in het eerste uur is geen straf, denk ik.
1: Zometeen meer. De

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drogisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Olen doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

prachtige stem. Booker Newbury III hoorde jij hier op Golden Oldies Radio aan het begin van de tweede uur van de Leeuwenkuil. Het is de vrijdagmiddag van de Friday Experience met daarin allemaal lekkere platen, fijne discjockeys. Straks na twee uur bijvoorbeeld Ron van Arnhem en Rob van Genderen. Ja, er zitten veel lekkers vandaag nog in het vat hoor. Wees daar niet bang voor. Het houdt hier maar niet op. Het gaat maar door met lekkere muziek. Zo ook in de Leeuwenkuil. Begonnen we het eerste uur met lekkere platen. Dat deden we hier in het eerste uur, denk ik ook al met deze van Booker. Maar, oh trouwens, een knaller van zaterdag 30 mei, jongsleden. Ja, we hebben ook nog een heel fijn verzoekje van Frank Schout.

0: Een plaat met een intrigerend einde. Dit dus.
1: Such a shame.
0: Prachtig. Talk Talk op je radio. Nog een keer? Ja, mooi hoor. Jan Levering vroeg hem aan en hij kreeg hem te horen op deze vrijdagmiddag. Hier

voor een leeuwenkuilwijsheid. Veel of weinig tijd, in het huis van de lekkere liedjes vind je altijd gezelligheid. De Leeuwenkuil.

via welke manier dan ook. Hoe je ook luistert naar Golden Oldies Radio. Als je maar luistert. Somber was dat met Homewrecker. En misschien is het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada wel een homewrecker voor jullie. Het zou kunnen, hè? Ja. Ja, Hans Grooters had veel over oranje. Dat heb je gehoord in de Toontunes tussen 10 en 12. Ik moet eerlijk zijn, ik heb er niet zoveel mee, dus bij mij hoor je er ook niks over. Is dat erg? Ik hoop het niet, maar ik zeg het, ik heb er niet zoveel mee. Waar ik wel wat mee heb, is met lekkere platen. Thuis van de Kuilen bijvoorbeeld. Die zet in de Vergeten Plaat Top 100 groep op Facebook, waar jij dus ook lid van kan worden. Kost niks. Hartstikke leuk. Kun je ook je eigen plaatjes aandienen. Of indienen eigenlijk. Aanbieden is het betere woord. En misschien komen die platen dan wel volgend jaar, 20, tweede Pinksterdag, op de radio in de Vergeten Plaat Top 100. Dit jaar zou dat een tip kunnen zijn die Teus van de Kuilen daar dus neerzet. Hij heeft

Ja. Change and the Change of Heart hier op Golden Oldies Radio. En daar hebben we weer iets bijzonders voor je. Jazeker, het is een Nederlandstalige van Toontje Lager. En die hebben heel veel gemaakt. En ook deze, die ze in gedachten ook nog hebben uitgebracht ook. Maar werd geloof ik geen hit, hè? Nee, maar wel lekker op de radio. En zo hoort het ook op deze Friday Experience.

En zo heette die. En we hadden op 31 mei ook nog Listen to the Radio van hem als knaller. Maar deze, ach, ik denk, die kan er ook wel een keer tussen, want hij was fijn. Back in the Old Country van de Tom Robinson Band. Hier bij Golden Oldies Radio. Waar Dimfy en Marco Stoppazzoni graag drie Nederlandse meiden zouden horen. Nou ja, dat kan.

0: nothings.
1: Zo, dat was hem helemaal. Uit de Hot 100 van Billboard van 1960. Brenda Lee en Sweet Nothings.

van de knallers. En dat is er eentje van donderdag 21 mei jongstleden. Ja, dat is een plaat uit 1978, nummer 4 in de Nederlandse hitparade destijds voor de Michael Zeger Band. En we doen met z'n allen mee, denk ik zo.

Zij kwam in 1994 op het podium met Dreams. Zij heette Gabrielle en zo heet ze nog steeds trouwens, maar tegenwoordig niet meer in de hitparades te vinden. Deze was er nog wel en eerlijk is eerlijk, het was een hele fijne. Misschien was zij ooit wel the most beautiful girl in the world. En laat daar Charlie Rich nou net een hele fijne hit mee hebben gescoord. Die we vandaag draaien hier op Golden Oldies in de Leeuwenkuil.

Ja, als iemand hem toevallig of haar toevallig tegenkomt, help Charlie. Ik weet niet of hij nog leeft trouwens, maar dat terzijde. The Most Beautiful Girl in the World van Charlie Rich. Destijds in de jaren 70 ook weer een nummer 4 notering. Terwijl je toch zou zweren dat deze plaat heel erg lang op de radio is geweest en nummer 1 is geweest, hè? Tegenwoordig hoor je hem nooit meer. Dus het zou een vergeten plaat op 100 plaatje kunnen zijn. Ik dank je voor het luisteren. We hebben het gered. Volgende week vrijdag weer even na 12 uur hier op de zender. Met een nieuwe aflevering van De Leven Kan, naar ik hoop. We gaan verder in het herstel, zoals ik dat dan maar noem. Want ja, ziek is niet fijn hoor. Nee, zeker niet. Ron van Arnhem. Rob

plaat die je graag zou willen horen, denk ik, van Wham. Hier is Young Guns, Go For It, in the Extended Dance Mix. Dus je hoort weer een andere versie. Hey, fijn weekend!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Steek je kop maar uit het raam en dan merk je het wel natuurlijk. Het is hard, hard, hard. Buster Poindexter was dat natuurlijk in Absolute Classics. Op deze 19e juni, dag nummer 170, daar zitten we op. En dat betekent in dit geval nog 195 dagen en dan is het alweer 2027. En let op, het gaat sneller dan wat je denkt. De komende twee uur dus weer Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Dat betekent dus weer de geëikte dingetjes die we altijd hebben. Uiteraard de dance classic voor vandaag. Want we gaan weer even met de voetjes van de vloer straks in tweede uur. We hebben het naamplaatje nog. We gaan nog live het podium op. Ik heb nog wat oud nieuws van vandaag in de Oh Ja momenten. En dat is originaal. Dat hebben we zometeen ook nog. Een origineel plaatje wat je kent en wat ook door anderen is opgenomen. En soms zijn de uitvoeringen van andere grotere hits geweest dan het origineel zelf. Nou, bepaal straks gewoon zelf wat je ervan vindt. En zo meteen natuurlijk even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren op deze dag. Wat gebeurt er nog meer op deze dag? Italië die wint in Frankrijk de wereldtitel door Hongarije in de finale van het WK voetbal met 4-2 te verslaan. Nu we toch in de voetballerijperiode zitten eigenlijk. En er was ook nog een troostfinale in 1976. Het EK was dat. En een Nederlands elftal won na verlenging van gastland Joegoslavië met 2-3. Ruud Gils die maakte toen in de 112e minuut het beslissende doelpunt. Lekkere muziek, want dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is het uitgangspunt van Absolute Classics. Ik zeg goedemiddag.
1: Dit is tot 4 uur.

0: Cliff Richard uit 67 en The Day I Met Marie.
1: Zich zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren.
0: Ja, die zijn er. We gaan even het lezen met je doornemen van de mensen die in de muzieklarij zitten en ook nog vandaag geboren zijn. Dat zijn onder andere... eens even kijken. Oh ja, Ann Wilson, de zangeres van onder andere Heart. Horen we straks nog wat van Paula Abdul, ook vandaag op deze dag geboren. Zangeres en choreografe natuurlijk. Werd in 1989 bekend door het nummer Straight Up. Shirley Goodman van Shirley & Company. Overleden al in 2005 alweer. Al Wilson dus, van... ja, dat is een zanger. Tuurlijk, ja. Gaan we straks wat van draaien. Robin Box, hij is van White Plains. Larry Dunn van Earth, Wind and Fire. Mark DeBart, komt straks ook nog voorbij. Brian Van Dark, hij is van The Verve Pipe. Simon Wright van ECDC. Gladys Grace en Nadia. Dat is een Franse zangeres. En dan heb ik er nog eentje hier staan. Die stond bovenaan, maar die moet eigenlijk onderaan staan natuurlijk. Tommy DeVito. Ja, dat is een van de mannen van The Four Seasons. We kennen natuurlijk van Sherry. And Big Girls Don't Cry. And Walk Like a Man. En nog veel meer grote natuurlijk. Ben je vandaag ook jarig, van harte gefeliciteerd. Maak er in ieder geval een mooie dag van. Je bent in goed gezelschap. Onder andere dus ook met Tommy DeVito van The Four Seasons. Ik zeg Pierre. Gefeliciteerd.

Save Tonight. Ik dacht altijd dat hij zei Save Tonight. Weet je al, zeg vanavond. Maar dat was dus bewaar vanavond. Save Tonight, dus dat was dit plaatje. En daarvoor hadden we natuurlijk de verjaardag van een van de mannen van The Four Seasons. En dat waren ze ook met December 1963. Oh, wat een night was dat. Onvergetelijk. Net als deze nacht.

Maar in heel Nederland komt het kwik boven de 30 graden uit. Ook aan de kust. De hoogste temperaturen zijn te vinden in Limburg. Waar het zelfs 35 graden kan worden. En van vanavond geldt. Het is hitteplan. Dat is een hitteplan. Ja, ja. Zorg ook dat je voldoende water drinkt. Mocht je dat nog niet in de gaten hebben. En regelmatig ook de schaduw opzoekt. Weet je wel. Dat is ook altijd belangrijk natuurlijk. Ja, dat hoeft niet verteld te worden. Dat weet je natuurlijk. Allang. Ja, en ook vandaag is er kans op felle onweersbuien. Wederom is de locatie onzeker. Dat is heel vaak natuurlijk, dat ze niet precies waar het valt. Het valt hier en daar, maar waar is daar en waar is dan hier? Dat weten we ook niet. Maar met deze temperatuur in ieder geval kunnen ze hevig uitpakken. En dat betekent dus dat er veel regen en hagel kan vallen. Mogelijk ook met zeer zware windstoten. Dus houd er in ieder geval rekening mee. Dat geldt voor vanavond uiteindelijk een beetje wat meer. Eens even kijken, want zometeen hebben we natuurlijk, dat is originaal. Maar eerst heb ik nog een ander plaatje, want vanaf vandaag, 1970, ligt de single Rainbow van de groep Marmalade in de platenwinkel. De Schotse groep is op 26 april 1970 aan de opname van Rainbow begonnen. En op 12 en 13 mei wordt de laatste hand gelegd aan de single. De plaat komt op 15 augustus 1970 de Nederlandse top 40 binnen en haalt uiteindelijk een 10e plaats. Marmalade en Rainbow.

Marmalade was dat. Ja, mooi plan. Rainbow. Ja, die zou vanavond nog wel eens kunnen komen. Rainbow. Het is tijd voor Das Original. Weer een plaatje dat door iemand geschreven is. Dat door iemand is uitgebracht als eerste. En ook latere versies van zijn geweest. Maar wij draaien dan toch het enige echte origineel. In dit geval is het plaatje geschreven door Neil Diamond. En ja, ik heb ook wat andere versies gevonden. En misschien is het wel leuk om even te horen wie dat plaatje zoal allemaal heeft uitgebracht eigenlijk. Of in ieder geval heeft opgenomen. Doen we deze even weg. Belinda was mine to the time that I found her. Ja, dat is Cliff Richard uit 66. En Los Daltons uit 68. When Sue came along. Je zou niet zeggen, maar dit zijn Jay and the Americans in 71. Chris Isaac, dat kun je wel een beetje horen. 93. So dear I've had it to hear he and her. Ja, nog voor zijn dood had hij hem ook opgenomen voor een album. Johnny Cash in 2000. The paper ring. Das Original. Ja, de man die hem geschreven heeft, heeft hem ook al het eerst uitgebracht. In april 66.

Weet jij trouwens wie de president is? Oh ja, ze hebben geen minister-president. Ze hebben een premier in Canada. En dat was Trudeau. Maar niet meer, want Trudeau die is vorig jaar 14 maart... heeft Mark Carney de leiding overgenomen van Justin Trudeau in 2025. Maar wat ik niet wist, en dat las ik gisteren toevallig... dat Trudeau een relatie heeft met Kate Perry.

0: Dat is hartstikke leuk. Neil Christian was dat. En That's Nice. Plaatje dat ooit ook nog in het Nederlands is gezongen door Henk Wijngaard. Dat is leuk. Zo heette die.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 19 juni. En we blikken met wat highlights even terug naar het nieuws. Dingen die je misschien ooit is gehoord, geleerd of gelezen hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1938. Italië wordt voor de tweede keer wereldkampioen van voetballen. En in Frankrijk verslaat het land Hongarije dus met 4-2 in de finale. En in 1939 in Atlanta wordt een plaatselijke wet van kracht die het bezit van flipperkasten illegaal maakt. Beetje vreemd. En in West-Duitsland wordt de D-mark als munteenheid ingevoerd in 1948. En de eerste telefoonkabel tussen Japan en de Verenigde Staten wordt in gebruik genomen vandaag in 1964. En de kat Garfield, hij komt ter wereld in 1978 vandaag. De stripfiguur verschijnt tegelijk in 41 Amerikaanse kranten. En 20 jaar later is de kat te zien in 2550 verschillende kranten over de hele wereld. In 17 talen.

0: precies 40 jaar geleden. Blijdschap onder veel gefrustreerde Nederlandse voetbalfans. Argentinië verslaat West-Duitsland met 3-2 tijdens het WK voetbal. En het protest tegen de vooringenomen dumping van het olieplatform Brent Spar in de oceaan neemt toe. In 1995 in zeven landen voert Greenpeace actie tegen Shell. En de Cambodjaanse massamoordenaar Pol Pot wordt door militairen van zijn eigen rode Khmer gearresteerd vandaag in 1997. Oh, Rozenmuller, ja. Ik moest even denken wie was er. Ja, Rozenmuller, die was wel een groot fan van Pol Pot. Die linkse rakker. Ja, die is. En een Britse rechter heeft McDonald's in het gelijk gesteld in een rechtszaak wegens smaad tegen twee milieuactivisten, vandaag in 1997. De twee die verspreiden al enkele jaren een pamflet waarin zij oproepen de hamburgerketen te boycotten. Volgens dat pamflet maakt McDonald's zich onder meer schuldig aan het kappen van grote stukken oerwoud in Latijns-Amerika om vee te laten grazen voor het vlees van de hamburgers. En heeft McDonald's de honger in de derde wereld op zijn geweten. Ik vraag me wel altijd af, want er worden duizenden miljoenen hamburgers verkocht. Ik weet niet hoeveel koeien je daarvoor nodig hebt, maar als die alleen in Amerika gefokt worden, is dat niet genoeg. En de rest moet je zelf even uitzoeken. In een dierenpark in het Gelderse Neede zijn twee pauwen letterlijk kaal geplukt in 1997. Alle 100 veren waren eruit getrokken, vermoedelijk om ze te verkopen. 7 maanden daarvoor was het park ook al het doelwit voor een gruwelijke dierenmishandeling. Toen werden 4 krielkippen aan stukken gescheurd. Magkezen ook. Ja, muzikaal ook even terug naar 1987. I Wanna Dance With Somebody komt op nummer 1. Dan blijft daar 3 weken staan. Whitney Houston.
1: Nummer 1.

zo hadden we in Nederland de knuffel Marokkaan. De knuffel Turk, die is er volgens mij ook nog, maar ik weet niet wie dat is. En anders moet die nog uitgevonden worden. En de knuffel Junkie hadden we natuurlijk ook, en dat was Herman Brood. 1988. Een Sleeping Bird. Nederpop op zijn best in dit geval in Absolute Classics op Golden Oldies Radio met een dame die op deze dag toevallig geboren is. Dat is Nadia van France. Dit liedje moet je vast wel kennen, denk ik.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main event.

21 jaar geleden alweer voor deze Nadia. En EC Party. Oftewel, daar gaan we dan. Ja, daar gaan we dan. Hoezo, daar gaan we dan. Oh! Ja, nee, we gaan richting het nieuws. Nee, dat klopt helemaal. Dat klopt. We gaan richting het nieuws. Van 3 uur. Daarna zijn we zo snel mogelijk weer bij je terug. En tot aan 3 uur. BZN.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal. En inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 20 kilometer file rijden met 25 minuten op onthoud. En de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sonnenbreugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: precies vandaag. 19 juni 70 wordt in Engeland de single Neanderthal Man van The Hotlegs uitgebracht. De groep die bestond toen de tijd uit Kevin Cutley, Lol Cream en Eric Stewart, die later, wanneer ook Graham Goodman zich bij hem voegt, succes hebben met de groep 10cc. En in Nederland komt dit nummer niet verder dan plekje nummer 24 in de Nederlandse top 40. Zullen we dan maar zeggen. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Terug. Tweede gedeelte alweer van Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Mijn naam is Rob van Arnhem. The best oldies
1: station. Golden Oldies Radio. Ron van Arnhem. Absolutely the

0: is een heerlijk relaxte stem heeft die man. Chris Ria. And all summer long. Als je denkt van, ik heb ook een plaat die ik misschien al een tijd niet meer gehoord heb. Zou je die eens kunnen draaien bijvoorbeeld?
1: Heb je een vraag of verzoek? Mail naar Ron van Arnhem @goldenoldiesradio.nl.
0: Ja, precies. En dat kun je dan doen. En dan ga ik daar gewoon even werk van maken. Ja, zeker. Zometeen gaan we live het podium op. Maar eerst nog Marian

0: 17 jaar was ze toen ze dit nummer uitbracht in 1964. Natuurlijk geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones. As Tears Go By komt uiteindelijk op 13 augustus 1964 de Engelse hitparade binnen en haalt uiteindelijk een vierde plek. Dat is natuurlijk hartstikke goed in ieder geval.
1: Absolutely Live.
0: Ja, we gaan live het podium op. Dames en heren, jongens en meisjes. Adele.

Ja, twee grootheden achter elkaar. Twee dames achter elkaar. Eerst Adele, live on stage. En Imani was het een Where Are You? Goeie vraag. Ik heb even gezocht en ik heb hem gevonden. De man die vandaag ook op deze dag toevallig geboren is. Geen familie van Anne Williams. Wilson. Wilson, die komt van de formatie Hart. Gaan we straks ook nog wat van draaien. Dit is Al Wilson. Die had een leuke hit te pakken bij deze plaat in de jaren 70.

0: Peace Song. Ja, heeft dit te maken met een toiletbezoek of zo? Nee, helemaal niet eigenlijk. Komt er totaal niet in voor.
1: De vrijdagmiddag is van jou.
0: Ja,
1: precies. Absolute Classics. Met Ron van Arnhem.
0: Tijd voor...
2: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Rita.

He's Lost. James Brown was dat. En It's a Man's Man's World. En over Lost gesproken. Anouk, die kan er ook wat van natuurlijk. In Absolute Classics.

Weet je nog, een paar maanden geleden toen de oorlog begon, Israël, Iran, Verenigde Staten en zo. En dat een paar dagen later was de benzineprijs in één keer een stuk duurder geworden. Omdat de olie die komt natuurlijk daar vandaan. Maar dat was een beetje een vreemde zaak eigenlijk natuurlijk. Hè? Want de olie waar wij de benzine van tankten, zeg maar, die was natuurlijk al lang hier. Dus we hebben eerst nog de oude olie nog verder gebruikt. En daar hebben we dan een flinke prijs voor betaald. Maar na het akkoord nu tussen Verenigde Staten en Iran varen de eerste olie- en gasschepen weer door de straat van Hormuz. Laat ze mij benieuwen hoe lang het dan duurt voordat de benzineprijs weer naar beneden gaat. En dat zal wel maanden gaan duren, ben ik bang. Dat is immer zo. Niet immer, maar immer öfter. Dit is Dr. Albert.

0: Crazy on You. Hard was dat in de Absolute Classics. Waar het tijd is geworden. Nou, bijna eigenlijk, want het is nog niet helemaal kwart voor, maar goed. Een paar minuutjes maken ook niet uit eigenlijk. Voor de Dance Classic voor vandaag. We gaan weer met de voetjes van de vloer. Oftewel, even lekker dansen met z'n tweeën. Dat betekent dus ook weer de broek met wijde pijpen aan, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen. Stoelen en tafels aan de kant. Want het is weer tijd om te dansen. Dat gaan we doen met een plaatje wat we allemaal kennen natuurlijk. En dat ook in het kader van de verjaardag van Larry Dunn, die vandaag op deze dag geboren is en bij deze groep nog steeds speelt. En ze bestaan natuurlijk al een tijdje. Ze zijn opgericht in, nou wat zal het geweest zijn, 1969 geloof ik zelfs. Door Maurice White in Chicago. En afgekort worden ze ook wel EWF, ofwel The Mighty Elements of the Universe genoemd. De band die soul, funk, jazz en disco muziek maakt. Ja, dus wat dat betreft een breed scala, maar op de meeste danceparties waar je komt, de dance classic parties ook, daar zal altijd wel een plaat van deze jongens bij zitten. En dat is niet geheel onterecht natuurlijk, want ja, dat is natuurlijk lekkere muziek om te dansen. Uiteraard. Dus gaan wij dat vandaag ook doen met Earth, Wind and Fire. In the Stone.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance class.

Robin Box, een van de mannen van The White Plains. Ja, hoe die ooit met die naam zijn gekomen, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Wel heel apart in ieder geval. Witte Vliegtuigen, zo heten ze. En When You Are A King, dat was het nummer wat ze zongen. Een van de laatste alweer. Ja, tijd vliegt voorbij wat dat betreft. The Boys of Summer.

toebreken. The Boys of Summer. De mannen van Golden Oldies Radio. Het zou maar zo kunnen natuurlijk. Straks, na het nieuws van 4 uur, Rob van Genderen met zijn middagshow. En wat mij betreft graag tot volgende week vrijdag. Om 2 uur. Oh.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechterrijstok is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. Datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dus knoop het Oude Rijn en knoop Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterlijst ook dicht en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met
4: een prima plaat om mee richting het weekend te gaan. Straks om 5 uur is het zover. Een geweldige

0: Hey Horns. Het nummer komt tot nummer 12 in Amerika. Het werd 13 in de top 40. En het was ook nog eens een alarmschijf.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Dat waren de Jacksons en Lovely One. Hartelijk welkom, het is vrijdagmiddag. 19 juni 2026. Dit is een nieuwe vrijdagmiddagshow. Met nu een stelletje van Masker de Boeven.
2: Rob van Ginderen op Golden Oldies Radio.
3: Hallo.
4: Leuk, gezellig.
3: Ja, heel leuk. Ja.
5: Goedemiddag.
0: Dit uur gaan we iets van de Electric Light Orchestra. De Party Sisters staan klaar. Marvin Gaye komt eraan. Donna Summer. Stevie Nicks zometeen. En dit is

0: Ja, niet om interessant te doen, maar ik heb het ook regelmatig hoor. Als ik in een ruimte binnenkom, dan gaat de hele tent op deel. The room's on fire every time I walk in the room.
1: Gelul. Gelul.
0: Wat een gave plaat blijft dit toch, hè? Stevie Nicks en Room's on Fire uit Fleetwood Mac natuurlijk. En niet meer hopen dat het brandalarm niet afgaat, hè? Dat heb ik meestal als ik deze plaat draai. Oh jee. Daar heb je mooi, hè? Altijd hetzelfde liedje als ik deze draai.
2: Attentie, attentie. Wij verzoeken u het gebouw te verlaten via de uitgangen en nooduitgangen.
0: Dat is niet nodig, dames en heren. Ik heb de situatie volledig onder controle. Ik heb het brandje geblust zojuist. Lekker blijven zitten waar je ziet en geniet van de hits hier op Golden Oldies Radio. Zometeen de Pointer Sisters, He's So Shy. En dit zijn de Sisters.

Applaus voor Shakira. Het is er weer gelukt. Ze heeft hem weer te pakken. Het International Anthem van het WK Voetbal 2026. Dat is op dit moment natuurlijk gaande in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En Shakira die deed dat al eerder, hè? Met Waka Waka bijvoorbeeld. Volgens mij was dat in 2014. En dit keer heeft ze de samenwerking gezocht met Burna Boy. Die Die is de nieuwe single voor Shakira in de top 40. Het is 19 juni 2026. Een belangrijke dag in de geschiedenis. Op 19 juni 1865 bereikte Union troepen Galveston in Texas. En die maakte bekend dat er tot slaafgemaakte mensen vrij waren. Die dag die heette Juneteenth en dat is een officiële federale feestdag in de Verenigde Staten. Het is vandaag ook de internationale dag voor de uitbanning van seksueel geweld. En Paula Abdul die is jarig vandaag. En ook Kathleen Turner, de actrice en zangeres, en Wilson van Heart, die vieren vandaag hun geboortedag.

1998 op 19 juni. Dat was Gero Superstar. The best station. Golden Oldies geeft je lekker veel hits. Marvin Gaye staat voor je klaar zometeen. Ook Donna Summer komt eraan. En dit zijn de Beatles. Can't Buy Me Love.

1967. Ain't No Mountain High Enough van Tammy Terrell en Marvin Gaye. Wat je misschien niet weet is dat het liedje werd geschreven door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Die kennen we nog van de hit Solid natuurlijk. Het liep niet goed af, dames en heren, met deze Tammy Terrell. Ze had grote hits samen met Marvin Gaye, maar tijdens een optreden eind 1967 zakte ze in elkaar op het podium. Later bleek dat ze een hersentumor had. Na meerdere operaties overleed ze uiteindelijk in 1970. Slechts 24 jaar oud is ze geworden. Marvin Gaye was er kapot van en diep geraakt. En velen zien hun gezamenlijke opnames als een van de mooiste duetperiodes uit de soulgeschiedenis.

0: Golden Oldies Radio voor al uw klassiekers. Even tijd voor een lekker bakje, hoor.
1: Daar is de koffie.
0: Met een lekkere gevulde koek erbij. Zometeen als laatste in dit uur. Princess, say I'm your number one. Nu eerst.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is toch erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor Knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor Knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met
5: A Lad from Northern Ireland. A Good Heart, it is Purple Sharky.
4: Alleen de allerbeste classics.

Kijk maar eens terug naar die legendarische video. Dan liepen ze met z'n drieën achter elkaar. Linkerbeen voor, rechterbeen voor. En dan tegelijkertijd die armen een beetje meebewegen. Ze zullen waarschijnlijk gedacht hebben wat die meiden van de Bengals kunnen. Met Walk Like an Egyptian. Dat kunnen wij ook. We maken gewoon een hit. Met een dansje erbij. En dan gaat iedereen vanzelf wel meedoen. I Can Dance on Genesis op Golden Oldies Radio. Ik geef een slinger aan het jaar, Tollerat. We gaan straks aan het einde van dit uur terug naar het jaar. 1981 is het geworden. Altijd leuk, Back to the 80s. Je hoort een overzicht van de top 3. En ik geef je een overzichtje van de belangrijkste nieuwsfeiten uit dat jaar.

0: you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Uitgebracht in 1958. Een grote hit in de Verenigde Staten voor Eddie Cochran. De legendarische rock'n'roll artiest. Het is een van zijn bekendste nummers. En daarna zou het nog regelmatig gecoverd worden.
3: Ja, la, la, la, la, la.
2: En wat nou zo leuk is van de Summertime Blues.
3: La, la, la, la.
2: Als het weer zomer wordt, dan mag dat apparaat weer uit het vetten. Dan gaan we alles weer een beetje oppoetsen. En dan zijn we helemaal klaar voor het nieuwe barbecue seizoen. Ik heb er zin in.

0: si ce soir, et ce soir, j'ai envie de me casser la voix, casser la voix.
1: Het gaat helemaal niet goed met Patrick Bruel. Hij is opgepakt in een groot onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Tot nu toe zijn er 13 vermoedelijke slachtoffers bekend. Het OM zegt dat Bruel wordt ondervraagd naar aanleiding van aangiftes van 3 vrouwen. Die zeggen dat hij hen tussen 1997 en 2001 heeft verkracht of een poging daartoe heeft gedaan. 67 jaar is die inmiddels. Is Patrick Bruel. En dit was zijn grootste hit in Nederland.

minuten over half zes op vrijdagmiddag. Dit is de middagshow op Golden Oldies Radio. De muzikale vrijdagmiddagborrel. Neem nog even lekker wat te drinken van me. Ik heb inmiddels even een spaatje rood ingeschonken. En dit was Trapane van Robbie Williams. Gave plaat. Het is een poordevolle show vandaag. Je krijgt van mij nog de vinyl disco hit aan het einde van dit uur. Ook nog het liefdesliedje. En natuurlijk, niet vergeten, de Deutsche Schallplatte.

0: Rosie.
1: Ik heb even meegeschreven met dat telefoonnummer van Rosie. 06-123-168. Even kijken of we er kunnen bellen. Misschien neemt ze wel op. Je weet het niet.

was natuurlijk een kansloze missie, want in die tijd hadden ze natuurlijk nog helemaal geen iPhones natuurlijk. Hè? Anyway, de Duitse Schallplatte voor deze Wokke komt van de Spider Murphy Gang. Zometeen het liefdesliedje voor deze week, maar nu eerst Inner City.

0: Sanderson. Het was Inner City. Lekkere dansplaat begin jaren 90. En We're Having Big Fun. En die hadden een hoop lol in de studio. Hoor. Er zijn er wat opnames van toen het afgelopen was. Ja, die lagen nog steeds in de deuk hoor, met z'n allen. De gasten van Inner City. Alrighty, dames en heren, het is er weer tijd voor. Favoriet onderdeel in de show. Het is tijd voor het ontleden van een liefdesliedje. En daarvoor gaan we terug naar 1984.
1: Liefdesliedjes, zouden ze moeten horen.
0: Het liefst

zijn vroegere geliefde weer tegenkomt. Tijdens die ontmoeting vermoedt hij dat haar dochter mogelijk ook zijn dochter is. Daardoor gaat het nummer niet alleen over liefde, maar ook over spijt, gemiste kansen en de gevolgen van keuzes uit het verleden. Hoewel het nummer niet zo'n hele grote hit werd als andere klassiekers van de band, bereikte het in Engeland wel de 13e plaats in de hitparade en stond er 10 weken genoteerd. De band werd eind jaren 70 opgericht in het Engelse Sheffield en groeide uit tot een van de belangrijkste synthpopbands.

0: dat was hem, het liefdesliedje voor deze week. De Human League met Philip Oki. En het prachtige Louise. Als je ook een liefdesliedje wilt doorgeven. En dat was hem voor deze week, het liefdesliedje van de Human League. Met de zangpartij van Philip Oki. Louise. Als je ook een liefdesliedje wilt doorgeven wat je graag wilt horen op de radio, hier bij Golden Oldies, laat het me weten. Rob van Genderen @goldenoldiesradio.nl. We gaan terug naar 1981. Ik heb de tijdmachine al half geprogrammeerd. Even de laatste coördinaten invoeren. Daar gaan we. En dan zijn we opeens terug in 1981. Dat was een spannend jaar. We zaten nog midden in de Koude Oorlog. Op 20 januari werd Ronald Reagan beëdigd als president van de Verenigde Staten. En op 30 maart overleefde diezelfde Ronald Reagan een aanslag in Washington. Prins Charles trouwt met Diana Spencer op 29 juni. Wereldwijd keken honderden miljoenen mensen mee. En in Nederland werd Dries van Acht opnieuw minister-president na de verkiezingen. De IBM Personal Computer werd geïntroduceerd. Dit wordt vaak gezien als het begin van de moderne PC-revolutie. En ook de draagbare cassettespeler, de Sony Walkman, komt op de markt. Op 1 augustus 1981 ging MTV van start met uitsluitend muziekvideo's. Het eerste uitgezonden nummer was Video Killed the Radio Star van de Buggles. Op tv keken we naar Dallas en Dynasty, maar ook naar de Showbiz Quiz en Sesamstraat. En in de bioscoop draaide de Raiders of the Lost Ark, de eerste Indiana Jones film. For Your Eyes Only met James Bond en Chariots of Fire, winnaar van de Oscar voor de beste film dat jaar. Ook leuk om te weten, een liter benzine kostte in Nederland ongeveer 1,70 gulden. Een gemiddeld huis, daar betaalden we gemiddeld minder dan 150.000 gulden voor. Een telefoongesprek voeren betekende meestal nog een toestel met een draaischijf. En videorecorders waren luxe en werden vaak gehuurd. En wat waren dan de drie grootste hits in de top 40 van het jaar 1981? Ik heb ze weer even op een rijtje voor je gezet. Hier komen ze aan.
1: Nummer

0: Does His Magic. Anita Meijer, Why Tell Me Why op nummer 2. En dit was nummer 1, Champagne. En How About Us?
1: Golden Oldies Radio.
2: Lekker old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: Dit was de middagshow voor vrijdag 19 juni. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen zit hier Paul Bakker met een enorme hitkoffer vol met hits. En dit zijn de Detroit Spinners. Als laatste, de Rubber Band Man. Ik wens je nog een heel fijn weekend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Boom.

0: we're all going. Going.
1: Coming and going.
0: Ja, wij zijn alweer terug van die summer holiday.
1: Nou ja,
0: een soort voorvakantie. Weekje Griekenland gedaan, Malia, waar je het afgelopen vrijdag mijn programma vandaan hoorde komen. Dat was de moeite waard. Dit was Cliff Richard and the Shadows, the summer holiday. Welkom in de hitcover. Dankjewel Rob van Genderen voor jouw show. Tussen 4 en 6 op dit station. En we hebben natuurlijk het programma weer een beetje aangepast aan de... Ja, wat is het? 35 graden of zo vandaag. Dus misschien lekker in de tuin met je voetjes in een bakje water. Misschien dat dat je helpt de avond door te komen. Tot met de klok van 8 uur luister je naar de hitkoffer. En om dan meteen maar even een plaat te gaan draaien die met de temperaturen te maken heeft. Hier zijn Cool and the Gang. Welkom in de show. Hier is Too Hot.

uit de LP Babylon by Bus. 1979, Bob Marley and the Wailers. Stir It Up, live at the Pavilion de Paris. De Paris in 1977 staat hierbij. Nou, oké, mooi. Deze plaat is ooit uitgeroepen door Frank Sinatra als het meest melancholische lied ever gemaakt. Of ever geschreven. Het is Glen Campbell.

Stay With Me Till Dawn. Judy Tsouk uit 1979. Die kwam niet verder op zijn tipparade. En heb je waarschijnlijk al heel lang niet meer op de radio gehoord. Dat is waarschijnlijk een tip voor die vergeten plaat op 100 van Edwin. Hè? Ons de lijststuur daarvan. Goed, 10 jaar vroeger, 1969. Hier zijn de Cats met een van hun allergrootste, Marianne.

de tipperaden. Maar dat levert vaak de mooiste herinneringen op. Hè? Laten we daar maar ophouden. Oh, is het al de hoogste tijd? Nee, het is pas 6:30. Wacht even. Er is ook geen andere hazes. Nee. Het is Salvatore Adamo. Dat past ook uitstekend bij dit weertje. Als ze even geweest in de hitcover Samavi.

En ook niet voor het laatst dat je deze plaat hoort in mijn show. Rossa Mella della Sera. Het rode appeltje in de avond. Ja, dat betekent natuurlijk iets anders, maar het rode appeltje in de... Zou het een rood wijntje zijn misschien? Een lekker glaasje Primitivo. Dan moet je er wel een ijsklontje doen. Nou, dat mag natuurlijk ook niet in wijn. Maar met deze temperaturen is er veel geoorloofd. Hier is Warren Zevon en het origineel, The Werewolves of London. We draaien speciaal voor Kid Rock.

Ik moet die tekst nog eens helemaal gaan vertalen of zo. Volgens mij is het een hele apart verhaal. Natuurlijk ook een keer gedaan door Kid Rock. En dat Sweet Home Alabama verhaal. Goed, bijna 7:10. En als je op zaterdag luistert, is het bijna 5:10. We blijven een beetje in zomerse sferen. Hier zijn Seals and Crofts.

Summerbury, Seals and Crofts. En ondertussen ben ik ook nog even stiekem vergeten dat ik Maggie May van Rod Stewart, de achterkant van Reason to Believe, nog heb gedraaid. Speciaal voor Ruby.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse Eil de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen- en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keren kant bij Leek, dat is afrit 34. Maar wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar Centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

Things We Said Today. John Paul, George en Ringo. Wie waren dat? Ja, dat waren de Beatles natuurlijk, hè? Oké. Maar je bent het hier met die jongere luisteraars van tegenwoordig. Kan het maar zo zijn. Wie de Beatles? Wie zijn dat? Nou, die heb je net gehoord. En welkom in het tweede gedeelte van de show. Hitcover tot en met de klok van 8 uur tot aan Serge van Brakel. Moet je nog even vertellen dat ik je voor het nieuws Cornelis Vreeswijk nog even liet horen met misschien wordt het morgen beter in verband met de temperaturen. Want zo heet als vandaag, wordt het morgen weer zo heet. We zullen het weten, want je kan deze show ook op zaterdag luisteren tussen 4 en 6. Ralph McDonald en Bill Withers, Grover Washington Jr. hoorde je ook als laatste plaat voor de klok van 7. Ik neem je mee tot 8 uur, zoals ik al zei, met heerlijke muziek uit de 70s, 60s, 80s, 90s en alles wat er meer is. Hier is Chai, Coltrane, Go Like.

0: coverhit in de hitcover.
1: Dat had ik een paar maanden geleden bedacht. En eigenlijk nog nooit gedaan. Maar bij deze.
0: Dust in the Wind. Het nummer wat je kent van Kansas. En ditmaal in de uitvoering van die hele beroemde dame. Melanie. Die hele mooie, rauwe,

0: knop vergeten. Eliada Haynes Jeremiah. Lakeshore Drive, 1973. En Lakeshore Drive, dat is... Lakeshore is in Chicago. En daar kun je omheen rijden. Dan kom je daar... maak je daar een plaatje over. Maar dat heet dan Lakeshore Drive. En dat Lakeshore Drive, dat is natuurlijk meteen LSD. Hè? Dus er werd heel iets anders bij gedacht. Als wat er gezongen werd. We gaan maar even over de wolken vliegen.
1: Nordoststartbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil.

geschreven en gezongen door Michael McDonald. Uit het album Taken It to the Streets, en dat kon je horen ook. It Keeps You Running werd ook gebruikt natuurlijk voor de film Forrest Gump. Run, Forrest, run. Keep running, Forrest. Bijna half acht in de show, of op zaterdag bijna half zes. Tijd voor Mike en de Mechanics.

Looking Back. Over My Shoulder. Mike and the Mechanics, Paul Carrick. En daarna speciaal voor Ineke op Curaçao. En ik maak mijn collega Frank van Roosendaal daar ook vast blij mee. Vast blij, dat weet ik wel zeker. Of niet, Frank? Dan hebben we een plaat die al 2 weken geleden is aangevraagd door William, vaste luisteraar van de show. Mooi nummer van Stevie Wonder. He's Mr. Mistra Know-It-All. Dat is wel nog ook weer zo'n plaat van Teddy Swims in de hitlijst, maar dat is heel wat anders. Dit is aardig en mooier. Steam.

komt van het concert One Night Only. Ook op DVD en op tv geweest natuurlijk. Our Love, Don't Throw It All Away. Live opgenomen at het MGM Theater in Las Vegas. Toeval, of niet, ik was in Las Vegas toen het concert er was. Ik had alleen geen kaarten. Had er graag bij geweest. Balkon, SF, option. Jongen. De warmte slaat toe. Het is 8:10. Kijken wie voor de deur staat. Oh. Het zijn Paul McCartney en The Wings.

50 jaar oud is, hè? Of precies zelfs 50 jaar oud is. Lennon, Paul McCartney en Wings. Het is 6 voor 8 als ik zo zie. Of op zaterdag 6 voor 5. 6 voor 6. Counting Crows en Bluff. Hier zijn ze met Holiday in Spain.

lovely day in Spain. Counting Crows en Bolf. 2004 mag eigenlijk niet in de show. Ach, met deze temperaturen maakt dat niet zoveel uit. Dus een paar minuten voor acht tot een paar minuten voor zes als je op zaterdag luistert. En als je op zaterdag luistert, betekent dat het voetballen zo meteen gaat beginnen om 7:00. Nou, eens kijken als we nog een beetje vooruit te branden zijn. Ik laat je alleen met questions 67 en 68. Dat is de Chicago Transit Authority. Zo heette de band Chicago vroeger. Een soort van gemeentelijk vervoerbedrijf. Veel plezier met Serge en zijn Saltrack zo meteen. En ik hoop je graag volgende week weer aan te treffen aan de andere kant van het radiotoestel. Goodbye, bye bye, zwaai zwaai.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even nog in die staat in het noorden van het land op de A7, Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Daar staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Vrijdagavond is Soundtracksavond op Golden Oldies Radio.
5: Soul Tracks op vrijdag is Soul Funk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

I know I've said this before, but I'm sure this time.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt dit cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Thank God it's Friday.
4: Right on.
3: Vrijdagavond is Soulbreakavond op Golden Oldies Radio.
5: Oh my God.
3: Thank God it's Friday.
6: Thank God it's Friday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: prachtige oude antieke, zou je kunnen zeggen, antieke soul deun van Al Green. Och, wat een slijper was dat. Tired of being alone aan het begin van de show.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je net zo geniet van zo'n nummer als dat van zojuist als ik. Want ik vind het wel lekker hoor, eerlijk gezegd, zo'n oud soul nummertje. Met mooie herinneringen en wij noemden het een plakplaatje. En je begrijpt wel waarom, hoop ik. Welkom dus nogmaals bij de show. We gaan het met veel plezier maken. En we hebben een paar leuke onderwerpen voor je in de show. Dus blijf bij ons. Blijf bij de late avond. Zometeen een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat: gaan we met z'n allen wel de goede kant op? Nou, dat kan dus alle kanten op met de antwoorden. En welke, die hoor je straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen, de Belg. En welke kant dat op gaat, dat is ook altijd onvoorspelbaar. En we gaan het hebben over een tentoonstelling van Dwight Harold, Barica. Een reality architect. Wat dat is, ja, het is kunst. Dus dat is even raden. Maar je hoort het straks aan het einde van de show hier bij jouw lokale omroep. Dus ik zou zeggen, stay tuned.

0: van The Goodfellas. Hier in de show. If You Walk Away. Als je de benen neemt. En James Taylor in How Sweet It Is To Be Loved By You. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Gaan we met z'n allen de goede kant op, vraagt hij zich af. Doen we dat met z'n allen of maakt een ieder van ons verschil? Wat kunt u bijdragen? In welk opzicht bent u de afgelopen jaar gegroeid? Omdat u ook wat toekomstbestendig bent, zo'n mooie, ja, moderne term. Jeroen van Gent vroeg het u op straat en hier zijn ze hoor, uw antwoorden.
1: Welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
2: Nou, dat is een lastige.
3: Daar moet je ook wel eens heel diep over nadenken.
2: Ja, ik ben eind mei 64, dus ja, wat groei je dan nog? Maar
1: heeft er gelijk.
3: Nou, dat dingen te laten komen zoals ze zijn.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid? Dus zegt van ja, 2025.
4: Ja, ik ben met pensioen gegaan. Dat is een stukje gegroeid.
1: Ja. Ja.
4: En we hebben het hartstikke goed. Dus,
1: Ervaart u het als groei?
4: Ja.
1: Is het positief? Ik bedoel,
4: ja, positief, ja.
3: Van dat dan je leven is. Wij hebben heel veel verdrietige dingen meegemaakt. Ook wel vrolijke dingen, maar ook de verdrietige dingen.
1: Ja.
3: Nou, die moet je dan laten gebeuren. En dan maar zo goed mogelijk daarmee omgaan.
1: Ja.

0: En dat is dan je leven. Dat is ook. Ja, zo is het.
1: U merkt, na regen komt weer zonneschijn. Toch dan? Nou. Of is de zonneschijn er nog niet?
0: Soms. Soms. Ja, soms.
1: Je kunt ook zeggen van ja, ik ben niet werkzaam meer, niet nuttig meer.
2: Nee, maar goed, ik werk nog wel 2 dagen, dat wel.
1: Oh, gelukkig. Ja. Beetje afkicken.
2: Ja, dat is, ik wil wel graag met mensen om me heen hebben. Ja. En mee werken. Dus,
3: Misschien doordat je ouder wordt, dat je dan wat zelfverzekerder wordt in dingen, niet meer zo onzeker.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dat.
1: Dat heb ik zelf wel.
3: Ja.
1: Ja, ik was echt een soort van vogeltje wat net uit het nest gevallen was altijd. Maar voelt u dat zo ook, ja? Heeft u dat wel?
3: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Dus... Ja, dat nou ja, gewoon een gevoel. Niet zozeer ja, dat ik dan mezelf helemaal geweldig vind, helemaal niet. Maar meer dat je wat zekerder bent in, nou ja, gewoon je doen en laten, denk ik. Dat.
2: Kijk, zo ineens van de een op de andere dag thuis zitten, dat
1: bedoel ik.
2: Had ik nooit gedaan.
1: En hoe ziet u de groei voor zich? Bent u wat van plan met nu van de baan af bent, van het werk af bent?
2: Ik ga natuurlijk wat meer reizen.
1: Ah.
2: Dus dat, we gaan nu de komende juni maand weer helemaal naar Spanje, dus naar huis. Dus, dus gaan we daar weer heen.
1: Oh, fantastisch.
2: Ja.
1: Dus, dat zit wel goed.
2: Ja, dat zit wel goed.
1: Wow, meer tijd voor het huis toch dan?
2: Ja, ja, tuurlijk.
1: Ja.
4: In welk opzicht ben ik gegroeid?
1: Ja. Nou,
4: ik ben gegroeid met wat ik nu eigenlijk bereikt heb, zeg maar, weet je. Want binnenkort moet ik gaan verhuizen. Ik heb al een nieuwe woning gekregen. Dus ik hoop dat het alleen maar wat beter gaat worden.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
5: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat de consciousness of het bewustzijn, dat wel wat breder is geworden. Doordat je meer in dingen verdiept, zeg maar. Anders dan alleen, laat ik maar zo plat zeggen, kijken naar het NOS-journaal.
1: En dan in de zin van wijsheid komt met de jaren, zoiets. Of zelfverzekerdheid met de jaren.
3: Ja, of misschien meer van niet iedereen hoeft je leuk te vinden, toch?
1: Oh, goeie.
3: Ja, zo.
1: Oh, dat is een hele goeie. Ja, precies. Zoiets. Ik ben wie ik ben en doe het er maar mee. Ja,
3: ja, dat.
5: Ja, dus ik probeer altijd wel wat achtergronden te vinden in alternatieve bronnen. En dat lukt aardig.
1: En voor welke onderwerpen geldt dat dan of voor alles?
5: Nou, dat gaat in feite wel voor alles. Kijk, je hebt nu dat corona-verhaal, die enquête is bezig.
1: Ja, ja.
5: Daar ben ik ook wel geïnteresseerd naar. En ja, daar zijn ook wel wat andere inzichten over voorbij gekomen in de afgelopen jaren. Door specialisten en artsen, zeg maar, die daar wat andere ideeën over hebben, dan lees ik dat graag. En dat is dan de andere mening.
1: Ja.
5: En zo ga je verder eigenlijk. Zo.
1: Maar dat is pas sinds kort, het is niet altijd zo geweest?
5: Nee,
1: dat
5: het is al jaren. Het is al jaren zo.
1: En hoe komt het? Wanneer is het ooit begonnen dat u meer bent gaan zoeken dan alleen maar het internationaal, zoals u zelf zegt?
5: Nou, omdat, ja, kijk eens, als je sommige verhalen hoort of mensen, zeg maar, van politici, waarvan je denkt van, ja, zit er misschien nog een andere kant aan het verhaal? En dan ga je zoeken. En er zijn ook wel YouTube-films die bijvoorbeeld daarbij helpen.
1: Ja, heel veel.
5: Ja, heel veel. Heel veel. En ik zit ook heel veel op YouTube, omdat het wel interessante films zijn of video's zijn over allerlei onderwerpen.
1: Ja, want als je dat bij elkaar optelt, dan komt er toch ook wel een andere waarheid omhoog.
5: Ja. Absoluut.
1: Ja?
5: Absoluut.
1: Een andere kant in ieder geval.
5: Ja.
1: Een tweede kant, een derde kant.
5: Ja, precies. Precies. Nou, zo is het. Ja.
1: Ik ga niet naar voorbeelden vragen, maar dat is wel iets waar u nu gegroeid bent.
5: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja. Dat is hartstikke.
5: Er zijn natuurlijk mensen die heel tevreden zijn met zichzelf. En van dag één, van de ene dag in de andere leven. Prima, als je maar gelukkig bent. Maar zo zit ik niet in elkaar. Dan krijg ik ruzie met mezelf.
1: Hartstikke goed. Ja.
6: Ik denk dat ik persoonlijk, zeg maar, in mijn levensstijl heel erg veranderd ben. Dus het is eigenlijk meer van Jezus en minder van mij. Dus daarbij bepaalde verlangens die je misschien hebt. Ik heb bijvoorbeeld ooit gebloot in mijn leven. Dat is een heel ding wat ik mee gestopt ben. Dus,
1: is dat door het geloof weer goed gekomen?
6: Ja. Ja.
1: Vertrouwen?
6: Onder andere.
1: Ja?
6: Ja, ja.
1: Kijk.
6: En door te weten van oké, wat God daarover zegt, dat ik neem aan dat dat niet zomaar iets is wat slecht is. Dus ik heb dat aangenomen en ik heb het ook dus gedaan. Ook al heb ik misschien Ik heb niet echt meer het verlangen als eerst, maar soms denk ik er nog wel aan. Maar het geeft me niet meer die voldoening als eerst om te gaan blowen, zeg maar iets. Het is gewoon klaar, het is over.
1: Dus daarin ben je gegroeid?
6: Daarin ben ik gegroeid, dat is één heel groot ding. Want ik heb echt 6-7 jaar lang gebloot.
1: Was het recent nog?
6: Ja, ik ben nu een half jaar geleden gestopt.
1: Oh, nou, hou volhouden.
6: Zeker, zeker.
1: Dat is te gek.
6: Zeker.
1: Tuurlijk.
6: Dus dat is echt een hele transformatie.
1: En, succes daarmee.
6: Ja, dank u.
7: Ja, ik denk... Nou, ik woon sinds een paar jaar weer alleen. En daar groei ik ook in. Zelfstandigheid. Ja. Niet dat ik niet zelfstandig was. Maar als je alles weer alleen moet doen, dan merk je dat het lukt. De ene dag beter dan de andere keer. De andere dag. Maar
1: goeie.
7: Ja.
1: Na een relatie neem ik aan.
7: Ja, klopt. Ja.
1: Was het eerst misschien... Ja, het was eerst natuurlijk vervelend. Maar er zit dus nu groei in.
7: Kijk, uiteindelijk zijn mensen die het ontzettend fijn vinden om alleen te zijn. Nou, dat vind ik niet, maar uiteindelijk red ik me nu wel en daar zit groei in.
1: Ja, dat is inderdaad een hele groeien.
7: Ja.
1: Ja, want juist als je uit een relatie komt, kun je waarschijnlijk moeilijker alleen zijn op jezelf.
7: Ja, nou ja, alle die fases moet je wel aan wennen.
1: Ja.
7: Ja, zeker wel. Ja,
1: nou, dan bent u nu door de wol geverfd. Hartstikke mooi.
7: Ja, ik hoop het, hè.
8: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

prachtige muziek van The Answer. Althans, zo heet het nummer van Garland Jeffries. En Gilles Dreux met Alouette. Natuurlijk hier in de show. In een paar minuten een mooie column van Mieter Stekkers. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen. De Belg. Jawel. En wat daar van terecht komt, dat hoor je zo meteen naar Climax Blues Band. En I Love You.

0: De Belg. Biologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaats gemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artes. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artes gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuis horen, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een tuiltje olifanten. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur, een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse Zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt, dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een parel in een oester ligt de tuin naar alle vier zijden afgeschermd, midden in Antwerpen, tegen het Centraal Station geplakt. Wie de poort doorgaat, betreedt van de ene op de andere seconde een geheel andere wereld. Toch kun je elk moment aan de roes van een andere tijd en plaats ontsnappen door omhoog te kijken. Boven de gebouwen die de tuin omsingelen, steken onbarmhartig de torens en flats van het eigenlijke Antwerp. Eén blik omhoog en je voelt je gevangen in een groot diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld, met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen, zelf een glimp te zijn.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Matthew Wilder. Lang geleden dat we daar iets van gehoord hebben. Leeft hij nog, is dan de vraag, hè? Break My Stride hoor je hier bij jouw late avond. En Rob de Nijs natuurlijk met alles wat ademt. Niet helemaal in de kerstsfeer zijn we nog. Met deze toch wel redelijke temperaturen, zou ik maar zeggen. Maar ja, het blijft een prachtig nummer. En daarom hoort je hem hier in de show. We gaan zo meteen praten over kunsten. Een tentoonstelling. En wie gaat daarover praten? Natuurlijk Tera Cox, want die weet daar alles van. Komt eraan na Elton John met deze legendarische You Gotta Love Someone.

0: Binnenkort de tentoonstelling Reality Architect van Dwight Harold Marika uit Vlaardingen. Aan de telefoon is Claudia Steur van het Museum Vlaardingen. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Claudia, die tentoonstelling, hoe komt nou zoiets tot stand dat deze tentoonstelling bij jullie terecht is gekomen?
1: Nou, dat is een heel mooi toeval, want onze collega Henry, dat is een vroegere vriend van Dwight.
0: Ja.
1: Dus op die manier hadden we de kunstenaar al in ons netwerk zitten. En het is een kunstenaar die geboren en getogen is in Vlaardingen. Dus ja, het is natuurlijk een fantastische link met het museum.
0: Wat is het eigenlijk voor expositie?
1: Het is echt een indrukwekkende expositie. Er is heel veel kleur. Het zijn grote monumentale werken. Wij hebben eerder nog niet zoiets meegemaakt in het museum.
0: Goh, dus het is niet iets van ik zie iets hangen en dat is wel iets voor bij mij thuis. Dat is het dus helemaal niet.
1: Als je heel veel ruimte hebt, dan kan het zeker bij je thuis. Ja, er zijn ook nog wel wat sculpturen. Die zouden ook nog wel bij mensen thuis passen. Maar het zijn, ja, het is gewoon iets wat je nog niet eerder hebt gezien in dit museum.
0: Zijn werk is heel erg van heel fijn en kleinschalig tot echt monumentale werken. Heel gevarieerd.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Wat is zijn carrière eigenlijk geweest? Want hij heeft best wel bij prestigieuze musea al geëxposeerd.
1: Ja, nou ja, zijn werk is opgenomen in de collecties van Boijmans van Beuningen, Stedelijk Museum Schiedam. Dus dat zijn echt wel grote namen. En hij heeft inderdaad al een flinke carrière. Hij is begonnen met verfijnde lijntekeningen. Die zijn ook te zien op de expositie. En dan heb ik het echt over heel verfijnde lijntekeningen met echt lijntjes van nog geen millimeter breed. Daarna is hij met laagjes gaan werken. En dat gaat dan over laagjes dikke verf en ook dunne verf die op elkaar plaatst. En daar creëert hij eigenlijk reliefstructuren mee. Omdat het zoveel laagjes op elkaar zijn, die hebben ook een droogtijd van ongeveer 8 uur per laagje. Dus dan begint hij 's ochtends, 's avonds komt het volgende laagje er weer op. Ja, er is ook ontzettend veel tijd in gaan zitten. En per laagje bekijkt hij ook van welk nieuw laagje past daar weer op. Dus het is echt een heel intrigerend werkproces.
0: Slaat daar de titel van de tentoonstelling ook enigszins op? Dat het ook een soort bouwwerk is geworden? Want de titel is Reality Architect.
1: Klopt, dat verwijst inderdaad naar zijn manier van werken. Want zoals een architect eigenlijk een gebouw ontwerpt. Ja, zo creëert hij dan met zijn materialen eigenlijk nieuwe visuele werelden.
0: Zou je zo'n stuk kunnen beschrijven, zo'n 3D-stuk? Is dat dan figuratief of abstract? Of moet het iets uitstralen? Wat is dat voor werk?
1: Ja, wat is het voor werk? Het is een werk dat uit heel veel kleine, kleurrijke onderdeeltjes bestaat. En dat neemt dan de vorm aan waarin je inderdaad iets kan herkennen. Maar het is denk ik aan ieder voor zich wat je daar dan in herkent. Het is niet iets bestaands, om maar zo te zeggen.
0: Wat denk je dat wat de kunstenaar daarmee wil bereiken? Want het prikkelt in ieder geval je fantasie.
1: Ja, het is nogmaals wel echt een kunstenaar die werkt vanuit belangstelling voor materialen. Dus hij werkt ook vanuit die fascinatie, vanuit het kijken hoe kleuren en vormen op elkaar reageren. Ja, zo is hij ook in zijn kindertijd al te werk gegaan. Hij ging als jongen van 14 was hij bezig met kaarsvet smelten. Kijken hoe dat eruit kwam te zien. Dus eigenlijk is het werkproces dat bij hem centraal staat en die fascinatie daarvoor.
0: En nou is het een overzichtstentoonstelling. Is die ook zo ingericht dat je zijn ontwikkelingen daarin ziet? Dat je begint met die hele fijnzinnige tekeningen en dat je eindigt met die grote monumentale 3D-objecten?
1: Ongeveer. Het begint inderdaad met die fijnzinnige tekeningen. En wat er dan terugkomt is dat hij eigenlijk een soort schilderijen heeft gemaakt waarin hij laagjes op elkaar plaatst. En het slotstuk, dat vormen dus die sculpturen waarin die laagjes techniek terugkomt.
0: En hoeveel stukken en hoeveel werken staan er eigenlijk tentoongesteld? Of hangen er tentoongesteld?
1: Die aantallen heb ik niet paraat, maar het zijn er in ieder geval veel.
0: Oké, tientallen.
1: Ja, zeker.
0: Mooi, we kijken ernaar uit. Het is in Museum Vlaardingen. Van wanneer tot wanneer loopt de tentoonstelling?
1: Het loopt van 30 mei tot en met 18 oktober 2026.
0: Ja?
1: Dus echt mooi om in de zomer te bezoeken, zeker.
0: Mooi. Nou, heel hartelijk bedankt Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor de tip, deze aanrader voor de tentoonstelling Reality Architect. Dankjewel.
2: Tot middernacht, de late avond.

Black Album. En Gene Patney samen in dit legendarische nummer Something's Got a Hold of My Heart. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting bij Leven en Welzijn. En dan hebben we weer mooie muziek en natuurlijk leuke ontwerpen. Ik wens je voor zometeen welterusten. Mooie nacht en mooie dromen natuurlijk. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Taking you back!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maximaal van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maximaal van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes.